geliefdes, gaan het hier net oor 'n vrou wat graag haar eie baba in haar arms wil vashou. 'N Vrou wat graag haar man se liefde en guns wil behou. 'N Vrou wat graag haar mededingster se mond wou stil kry. Of is daar veel meer op die spel?

leven die nacht, Leons en donker in wacht. En die modder in bloed lee koud, streepzak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, zodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

Daar is hy, Percy Faith, met Theme from a Summer Place, en dit beteken, dit is sondagmiddag 3 uur, en ons program is Sondag Uitspan, met my Ludwig Venter, en ek is hier tot 5 uur, om julle te vermaak met lekker luister muziek, en ek hoop julle gaan het geniet, en ek glo julle gaan. Ok, kom ons kyk, ek het in die wachtkamer al reeds mense hier so, het sê goeiemiddag, en dit gaan goed, ons is gereed, ek wil net groete stuur aan my man Frans, pa Henny en ma Grita, en broers Piet en Gert, en aan sisters Lena, Chantel, en vir Abigail, die dochter, en sommer vir amal wat saamluister, ek weet sommer dit gaan een mooi program wees, goeiemiddag aan jou Letty, dankie dat julle ingeskakel is, en ja, ek glo al die mense wat hier die boodskappe voorstuur, is ook op die lig, en ek sien, ja, pa, sê, hy is ten minste daar, pa Henny Wiviers van Western Area, hy sê, sê eindelijk, Letty, jy is alweer voor my, maar hy maak eindelijk net een grapje, ne. Goeiemiddag, sê hy, stem saam met Letty daar, en ons het ook stelling ingeneem, ons keier so bykie, terwyl ons vir jou wacht. Hoop die naweek was goed, so ver vir jou in die garde, mooi dag verder, groetnis. Dankie Henny, en ek glo, jy het die selfde boodskappe aan Letty, ook welkom jy en so aan. Ok, en dan hier sien ek ook, goeiemiddag, ek en my pa sit ook lekker en luister, ek neem aan dit moet seker Krizaan wees, of is het Christel, ek weet die vrou is Krizaan of Christel, en die dochter is Krizaan of Christel, nou, my pa sy naam is ook Pieter du Plessis, o nee, dan sit iemand anders, ja, nee, dit is nie Jannie se dochter nie, maar dit is van die jachtkamp af, waar die boodskap kom, so, ja, welkom aan amal daar by die jachtkamp, wat saamluister, en ek glo, jylle gaan ook die muziek geluister, geniet, en dan moet jylle weet, om 6 uur, is Jannie op die lig met die huldeblyk aan ons ontslape Dolly Parton, hy gaan een huldeblyk doen aan Dolly, en dit behoort fantastische program te wees, ons gunsteling country dame. Ok, kom ons kyk wat is op die draaitafel vir ons vandag. Die heel eerstene gaan ons sommer afskop met Engelbert Humperdinck. Hy is gebore as Arnold George Dorsey in 1936 in Madras, Brits-Indië, wat vandag bekend is as Chennai. En hy was een van 10 kinders en sy pa was van Walliese afkomst en in die Britse Weermacht en sy ma was Duits. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eerst vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades en selfs nog steeds in 2019 is hy op 87-jarige ouderdom nog bedrywig in die muziekwereld gewees. Nou ja, okay, dit is nou al een paar jaar terug. Okay, ons het hom op die draaitafel en hy gaan ons program inlei met Love Me With All Of Your Heart, soos net hy dit kan sing. Hier kom hy.

La Vida Loca, dit is gesing dier Ricky Martin. Die Platters, Amerikaanse vokale groep, wat in 1952 gestig is, hulle is een van die suksesvolste vokale groepe van die vroege rock and roll era. Hulle kenmerkende klank oorbrug die pre-rock Tin Pan Alley traditie en die nieuwe ontluikende genre. Die groep het oor die jare deur verskeie besettings gegaan wat die handelsmerk etiket Many Voices One Name verdien het, met die suksesvolste incarnasie wat bestaan het uit die hoofdtenor Tony Williams, David Lynch, Paul Robey en stichternaam lid Herb Reed. In 1955 en 67, 40 solos op die Billboard Hot 100 gehad, en sluitend 4 nummer 1 treffers. Ja, hulle was baie, baie gewild geweest en hulle het baie rechte treffers voor een dag gebring. Hulle gaan voort om Reed sy blijvende nalatenskap te vervul en presteer vandag nog recht. Ons luister na die Platters, hulle bring vir ons 2 van hulle meer rustige liedjies. Die eerste een is Smoke Gets In Your Eyes, en dan direct daarna luister ons na The Twilight Time. Lekker luister.

Together at Twilight Time, The Platters, en ja, is al twee lekker rustige liedjes. Hulle was een baie gewilde groepie gewees, en hulle het hordes treffers gehad, die Platters. Ok, nou, jy weet, ek het vanoggend toe ek die program wil opstel, toe sit ek en denk, gaan ek het een thema maak, of gaan ek sommer maar net random? En toe dog ek, dit is so een groot gebeurtenis, is hierdie, dat, is nie oormorgen, is dit lentedag, en lente is in Suid-Afrika. Ek onthou toe ons nog baie jonk was, of jonger was, ek weet nie of ons meer braaf was nie, maar ek weet, 1 September het die swembad ons oopgemaak, dan het ons daarvoor die swembad gestaan, maak die saak, come sunshine or rain, 1 September was lentedag en die swembad het oopgemaak en dan het ons maar, en ek kan my nie indink dat iemand nou al lus is om te gaan swem nie. Seisoene is beslis besig om te verander. Maar, toe dog ek, ok, kom ons maak lente die thema van vandagse program, maar toe voel ek nie lekker daar oor nie, want dit beperk jou eindelijk na een sekere groepie liekies. So toe dog ek, ok, kom ons maak, gee so half uur. So half uur aan lente, want dit is een groot gebeurtenis. So ons staan tyd af en ons vier lente, wat dan oormorgen begin. En so, ek het hier vir ons so 4 of 5 liekies gebring, wat lente beprys. En ons kop af met Gerard Petrus, Gert Potgieter natuurlijk, 14 November 1929 tot 2 Juli 1977, Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur en wat een groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is in Aasvoelkop, een voorstad van Johannesburg, op 14 November 1929 gebore. Hy was een van 5 kinders van Hermanus Potgieter, een drukker, en sy vrou Maria Nudee. Hy was een leerling aan die laerskool Lou Geldenhuis, ek weet nie of die school nog bestaan nie, en hy het die hoërskool Help Mekaar in Johannesburg, ek dink die school bestaan nog, ja. Na matriek het hy by Voortrekker Pers, een drukkersfirma in Johannesburg gaan werk, tot in 1960 as een drukker gekwalificeer, en hy is in 1952 met Mona Dreyer van Boshof Vrystaat getrouwd. Op 2 Juli 1977 is hy in die motorbotsing naby Taalten oorlede. Dit is daar naby Kreersdorp in die ou Transvaal. Ok, ons luister na Gert Potgieter en wat anders. Dit is lente, kyk, dis September weer.

baie talentvolle Gert Potgieter daar hopeloos te vroeg ingegaan, maar ons het daarom sy nalatenskap wat hy vir ons gelos het. Die volgende een oor die lente is, kom ons luister na Santa Foster. Sy was een Suid-Afrikaanse kunstenaar wat op ouderdom 9 het sy al beginne sing saam met Charles Jacoby. Van haar treffers sluit in Taught Me to Yodel en ja, sy was een van ons beter jodelers selfs op die jong ouderdom. So, ja, Lansie Tuinmuur op ons plaas, my friend Mr. Echo. Ons luister na haar en haar lentelied vandag is Die Lente Kom Weer. O, as die lente weer kom, hier kom Santa Foster.

0: Dawson wil. Hulle het so 4 jaar gelede het hulle soen toe verhuis aan Anja en is relatief niet in die muziek, wel, relatief niet. Sy was tot onlangs, was sy nou bezig met studies gewees, so sy kon nie voluit gaan vir haar muziek loopbaan nie. Sy wou eers haar studies klaarmaak voor sy aangaan, maar ek glo, nadat jy haar hoor sing het, gaan jy met my saamstem, dat ons nog baie van haar gaan hoor in die toekomst. Sy is Anja, met, wel, haar verhoognaam is net Anja, en sy sê, as jy Anja met die hoofletters gespel sien, dan weet jy, dis hulle, wat, dis sy, wat hulle van praat. Sy het een baie unieke sangstyl, wat beslis gaan aanklank vind van Suid-Afrika. Ek het gesê, sy is van Port Elizabeth gewees, en ons luister na Anja, en sy sing een coverliekie van Dolly Parton. Kom ons maak dit nog een deel van die tribute aan Dolly Parton en A Coat of Many Colors sing Anja vir ons. Is een liekie van Dolly Parton. Ek het nou vrijdag reeds een tribute vir Dolly gehad, maar kom ons luister na hierdie ene. Anja, Coat of Many Colors van Dolly Parton gesing deur Anja.
1: Hey julle, dit is Anja hier. Hier is my weergawe van Coat of Many Colors. Moet julle geniet om.

Mooi ne, dit is Anja en sy het gesing Coat of Many Colors van Dolly Parton en ja, baie mooi weergawe en ach, al haar liedjes is, sing sy op haar eie manier en dit allemaal is uniek en mooi. Ok, nou kom ons by, ja ek nooit gedink ek sal hierdie ou op een van my programme speel nie, maar ek het daar is een paar van hulle wat so uitstaan, dat ek hulle nie mis kan kyk nie. En ek praat van Michael Joseph Jackson. Hy is gebore op 29 Augustus 1958 en oorlede op 25 Junie 2009. Was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer en danser. Hy word die King of Pop genoem en word beskou as een van die belangrikste kulturele figure van die 20ste eeuw. En een van die grootste vermakelijkheidssterre. Jackson's bijdraas tot muziek, dans, mode, saam met gepubliceerde persoonlijke lewe, het om meer as 4 dekades in die wereld, een wereldfiguur in die populaire kultuur gemaakt. Hy is die 8ste kind van die Jackson family en maak sy professionele debuut in 1964, saam met sy ouwer broers, Jackie, Tito, Jermaine en Marlon as die lid van die Jackson 5. Hy het begin as sy solo loopbaan in 1971 en Jackson'se klank en stijl het kunstenaars van verskillende genres beïnvloed. Ek weet ek het nou, wanneer was het? Gister, eergister was dit op hierdie Wie Weet Wat program, een vasvraag program, het hulle gevra, wat er een van die Jackson broers het een tweeling gehad? Die antwoord was toe Jermaine. Jermaine het tweeling by geboorte, het hy een tweeling broer gehad, wat toe iets. En dis net iets interessants oor die Jacksons. Ons luister na Michael Jackson en twee van sy liedjies. Die eerste ene doen hy saam met 'n klomp ander kunstenaars en dit is hy en USA for Africa en natuurlik We Are the World is die liedjie wat hulle baie bekend gemaak het. En dan Michael Jackson, ek dink ja, die volgende ene is You Are Not Alone. Hier kom

You are not alone, sê Michael Jackson, en ek dink amper dat hy kom uit Free Willy, die rolprent, die muziekstuk. Ok, ons stap aan, en ja, ek het al amper skoon vergeet, dit is Sondag, en Sondag gooi ek so hier en daar een gewijde liekie tussenin. So ons het die eerste ene hier op die draaitafel, en ek praat van Ernest Jennings Ford. Die man met die stem, die man met die stem. 13 februari is hy gebore, 1919, en hy is oorlede op 17 oktober 1991, professioneel bekend as Tennessee Ernest Ford, was een Amerikaanse sanger en televisiegasheer, wat suksesvol in country en western, pop en gospel genres was. Hy is bekend vir sy ryk bas bariton stem en hy thuis humor, en word onthou vir sy treffers ja, Shotgun Boogie en 16 Tons en dan een hele klompie van die gospeliekies. Nou, as jylle hulle sê hier so een bas bariton, as jylle wil hoor hoe moet een bas bariton klink, luister, hier is Ernie Gordon, een prachtige liekie, en soos net hy om kan sing, hier kom hy.

Try to Remember, Roger Whittaker. Ek sien nie so dat Annie sê die, ek dink dis dis toe ek Ernie Ford gespeel het, wat hy gesê het is een goeie keuse, 100%, so hy Ernie Ford, goeie muziek, goeie sanger. En ek sien Willem, ek weet nie of jy ingeskakel is nie, maar ek sien jy het hier op die groep ook gepost. Welkom by die program, as jy dan saamluister, ek hoop jylle geniet wat jylle hoor. Wat ek het vroeger gesê, Janie hulle daar van die jachtkamp, wonder wij by die jachtkamp of van die huis af luister, en ek het genoem, aand, het hy, wat noem is het, een tribute van, vir Dolly Parton, een hulde blyk, aan Dolly Parton met sy Ramkat Country program. Dit is om 6 uur. Dan val Jannie in. Moet daar die sy pa luister en ook een Pieter de Plessis. Ok, dan wat het ons volgende op die draaitafel, I Santo California, Tornero is die liekie, Italiaans vir I Will Return, Tornero, Tornado, jy weet is iets wat in die rondte draai, I Will Return, is die liekie van die Italiaanse muziekgroep I Santo California, wat in 1974 vrygestel is, as die debuut solo, en die volgende jaar het die liefdesbelade een nummer 1 treffer geword in Italië, sowel as een top 5 treffer in Duits sprekende lande. In Italië was dit 3 achtereenvolgende weke op nummer 1 in Junie en Julie 1975 en is goud gesertificeer in Switserland. Het dit vir 6 achtereenvolgende weke in September en Oktober 1975 aan die bokant geblei en was die topverkoper solo van die jaar. Die liekie is gedek deur talle kunstenaar

Tornero is Isanto, California, wat dit sing, en dit was in Italiaans gewees. Cheryl Moana Marie Nunes is daarvan gewees. Is geboor op 17 Mei 1971 in Oregon, VS, Verenigde State. Sy is een televisieaanbieder, voormalige Oakland Raiderette. Dit is, Raiderette is net een Raider, voetbalspan. Sy was wenner van skoonheidcompetities en een muzikant. Sy word verwijs na in John Rawls, sy liekie Cheryl Moana Marie. Kort na haar geboorte het haar ouders albei van Hawaii besluit om die gesin terug te skuif na die eiland Kauai. John Rawls sing oor die hierdie skoonheid, Cheryl Moana Marie, en dan luister ons ook sommer na een van sy ander liedjies, If I Only Had Time. Dit was die eerste Cheryl Moana Marie was in 1970 gewees. Lekker luister, hier kom hulle.

John Rawls het vir ons twee liedjies daar. Eerst ene was Cheryl Moana Marie, en dan, dit was in 1970 gewees, en toe, If I Only Had Time. Ok, ons staan nader einde se kant toe. Kom ons luister gauw na hierdie ene, Peters en Lee. Hulle was een suksesvolle Britse volksmuziek en popduo van die 1970s en 80s, wat bestaan uit Lenny Peters. Hy is gebore 22 november 31 en oorlede 10 oktober 1992. En dan was daar Diana Lee. Sy was gebore in 1949 en hulle sing vir ons Don't Stay Away Too Long, Peters en Lee.

Ik is al gestaan, ik is genaamd Applejack geweest al veel gesing net Dolly Parton op een aanse Ramkat Country. Wat sê jou Dolly Parton met een paar nieuwe liedjes of een paar rockliedjes? Is wat vir jou, wat jou meer publiek hierin, liedje genaamd Sweet Dreams van Eurythmics. En hy vanavond gesing die Dolly Parton. Daarna vir jou Heart of Glass van die Blondie band geweest vanavond ook die Dolly Parton vir gesing. Dan vir jou Satisfaction, Dolly Parton saam met Pink en Brandy Carlile. Net hier op Ramkat. Dit klink so, lekker luister.

Dolly Fischalfio, saam met Pink en Benny Carlisle geweest dan met I Can't Get No Satisfaction op Ramkart Radio. Dan word ek succes van my vroeger, dat is vanavond nie net al die pad country muziek nie, Dolly Part net paar genres gesing, so hier bykie van die pop en rock verkiet vanavond. Nou, met 25 nummer 1 enkelsnitte en een record 41 top 10 country albums, en sy was bekend geweest daarvoor dat sy in elk van die laatste 5 dekades een top 5 country treffer opgelever het, en dat sy die enigste kunstenaar was om in elk van die laatste 4 dekades in nummer 1 country enkelsnit vry te stel. Bekend geweest vaak in die merkende sopraanstem, soms onnutsige humor, flabiante drag en wulpse karakter. Wat sê dan die Peetma, die, wat die mooie naam, Peetma geweest van Miley Cyrus, die dochter van Billy Ray Cyrus. En nou, is een liekie van sy en Miley saam, weer is een publiekie, nie kante liekie nie. Liekie genaamd Wrecking Ball, vanaan Dolly Parton, saam met Miley Cyrus. En dan af jou, ou bekende liekie, gesing vanaan dier Dolly Parton. Bridge over troubled water, and then here you come again. Al drie, natuurlijk vanaan weer, van Dolly Parton.

Dolly Parton, Christoph hier met Here You Come Again op Raamkwad Radio. Wat vir julle van Dolly weer, Before the Next Teardrop Falls. En dan af jou, You Can't Make Old Friends, van Dolly saam met Kenny Rogers. Dan af jou ook een oude bekende liedje wat Dolly van jou weer gaan sing. Set the Last Dance for Me, denk wel. Set the Last Dance for Me. En dan pikje dan af vir jou een liedje van Dolly Parton saam met Elton John, maar dit kom vir jou bykie later op. Eerst jou, Before the Next Teardrop Falls, dan You Can't Make Old Friends, and Save the Last Dance for Me.

Dolly geweest, dat is met Dolly, Dolly Parton, Elton John geweest daar voor jou, met Don't Let the Sun Go Down on Me op Ramkat Radio. Nou, jy is nou hier van aan vir jou, want Elton John het een liedje geskryf, lang geleden vir Marilyn Monroe, of Norma Jean, dat naam geweest. En die liedje is veranderd in 1997, met die woorden veranderd vir Prinses Diana. En morgen, en daar is het, is het 29 jaar wat sy oorlede is. So, ek gesê, daar is een liedje of twee vanavond, wat nie gesing word door Dolly Parton nie, maar ook nie allemaal country vanavond nie. Jy is nou wat Dolly Parton, wat nie country gesing het nie. Maar, ja, so morgen, 29 jaar gelede, is Prinses Diana oorlede in een motorongeluk in Parijs. So, we gaan even jou Candle in the Wind van Elton John, vir Prinses Diana.

0: Hallo, ergens is kwart.
1: Jonas, hoe glad holiday, elke maand trek hy die pee. As hy in die skari sit, hou sy graag
2: zelfs aan het spit. Hulle speel en sing mooi, hè? Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.